0: boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongelukken op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

eens gezien. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor, dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

hartelijk welkom luisteraars bij het programma Op de Drempel van de Zondag. Fijn dat u weer afgestemd hebt op Radio Veluwe FM. Vandaag zal dominee Goyert uit Nijkerk een meditatie houden over Psalm 1. Het thema is de twee wegen van Psalm 1. Hier lezen we over de keuze uit twee wegen die de mens kan bewandelen. De ene weg is de smalle weg en leidt naar het leven. En een brede weg die leidt naar de dood. De mens op de smalle weg volgt Gods woord en houdt vast aan dat woord. De mens op de brede weg keert zich af van God en herkent hem niet en heeft een zinloos leven. Maar laten we dit uur beginnen met God te loven en met diepst ontzag. Alleen God mogen wij aanbidden als onze schepper en koning. Psalm 68, vers 10, 16 en 17.

Waar twee of drie bijeen zijn in de naam van Jezus, daar is ook Gods geest aanwezig. Dat heeft Hij ons beloofd in zijn woord. Ook nu is Hij in ons midden en wil Hij ons zegenen in dit uur.

ons dagelijks gebed mag zijn: God, wijs mij uw weg, opdat we u mogen volgen. Zijn wegen zijn vaak zo anders dan wij in gedachten hebben. Leg uw hand in zijn handen, want hij heeft het beste met ons voor.

Ja, laten we onze hand in zijn handen leggen, opdat ook hij ons de weg kan wijzen. Met Psalm 42 spreken we ons verlangen uit naar de Heer, want alleen de Heer kan uitkomst geven. Hij is onze enige redder. Drink van dat levende water en blijf op hem vertrouwen. Na deze psalm zal dominee Goyert zijn meditatie houden over Psalm 1 en aansluitend luisteren naar Psalm 89, waar we zingen van zijn goedheid.

We gaan lezen Psalm 1, de eerste psalm. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddeloze zal vergaan. Ik denk dat veel luisteraars wel de plaat kennen van de brede en de smalle weg. Misschien hangt die nog wel bij u thuis of vroeger bij uw ouders. En die plaat is geïnspireerd door wat Jezus heeft verteld in de bergrede. Matthäus 7, 13, 14. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En vele zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Dus twee wegen. En nou is het opschrift in de herziene Statenvertaling boven Psalm 1 ook twee wegen. Die eerste psalm is eigenlijk een inleiding op heel het psalmboek, een soort voorwoord. Wie die psalm gedicht heeft, dat staat er niet bij. Maar terecht is daar boven gezet later twee wegen. Eigenlijk een soort gelijkenis, zoals Jezus ook zo vaak gelijkenissen heeft verteld. Twee wegen, de weg van de rechtvaardige en de weg van de goddeloze. De rechtvaardige die wordt vergeleken met een boom, staat er in Psalm 1. En de goddeloze met kaf dat door de wind wordt weggeblazen. Wie zijn dat eigenlijk, die rechtvaardigen en die goddelozen? Nou, de rechtvaardigen, dat zijn mensen die in de rechte verhouding tot God staan. Zo zijn ze niet geboren, want we zijn allemaal geboren uit Adam. We komen allemaal uit hetzelfde nest. Maar door wedergeboorte kan het zo zijn dat een goddeloze een rechtvaardige wordt. En dat is het werk van de Heilige Geest in een mensenhart en leven. En die goddeloze dan? Ja, goddeloze, dat zijn mensen, het woord zegt het al, die zijn van God los. Die houden niet van God. Ook niet van zijn woord, de Bijbel, ook niet van zijn dienst, ook niet van zijn volk Israël en ook niet van de kerk, van de bruidsgemeente van de Heere Jezus. En als je nou naar Nederland kijkt, dan is dat eigenlijk de grote massa, wij zeggen wel eens, mensen die nergens aan doen, die de kerk misschien nog nooit van binnen hebben gezien. Ze kunnen denken, ja, maar wij zijn zo ook wel gelukkig. Het gaat er goed in ons leven. Maar dan vergist een mens zich. En als je zo verder gaat en zo verder leeft zonder God, dan vergis je je voor altijd, voor eeuwig. Wel is er de mogelijkheid van bekering.
Dus dat je van goddeloos een rechtvaardige wordt. Echt gelukkig zijn degenen die Jezus volgen, die gehoor geven aan de kortste preek die Jezus eens heeft gehouden, een preek van 2 woordjes slechts: volg mij. En die preek had grote gevolgen. Dus gelukkig degene die bij de Heer Jezus horen, maar die er ook naar leven, naar proberen te leven. Gelukkig die niet alleen door het leven gaan. Psalm 1 noemt hen welzalig. Zo begint die psalm, die valt eigenlijk met de deur in huis. In de Statenvertaling staat zelfs wel geluk zalig. Dat is 3 dubbel op. Zalig, welzalig, welgelukzalig. Dat wil zeggen, dan ben je goed af. Dan ben je gezegend. En hoe leven ze dan? Die rechtvaardigen, die gerechtvaardigden, die door de geest bij Jezus zijn terechtgekomen en van wie de zonden vergeven zijn. Nou, Psalm 1 zegt wat ze doen en ook wat ze niet doen. Eerst 3 keer wat ze niet doen. Welzalig de man, dat is natuurlijk ook de vrouw, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. Het is eigenlijk een neergang, hè? Wandelen, staan en zitten. Ja, daar voelen ze zich niet thuis. Er zijn eigenlijk vreemdelingen hier beneden. En ja, daar zijn ze wel eens verdrietig over. Maar er staat ook wat ze wel doen. Namelijk, ze zijn verheugd, ze zijn blij met de wet van de Heere. En die overdenken ze dag en nacht. De wet, dat is hier niet alleen maar de 10 geboden en alles wat Jezus geboden heeft, maar dat is eigenlijk het hele woord van God. En dat woord is niet alleen maar voor de zondag, maar dat is een dagboek. En dat is ook een nachtboek. En daar hebben ze vreugde in. Om dat woord te onderzoeken. Om te doen wat de kinderen zingen. Lees je Bijbel. Bid elke dag. En de hoofdpersoon van heel het woord, dat is Jezus. We hebben hem nodig. Voor verzoening. Voor vergeving. Voor vrede in ons hart en voor eeuwig zalig hemelleven. Jantje die keek met oma naar die mooie plaat. En oma zei: Jantje, op welke weg zou jij nou willen lopen? En Jantje bekeek het eens en die dacht: nou, dat is wel aantrekkelijk, die brede weg. Hij zei: oma, ik wil graag op de brede weg wandelen. Oma schrok ervan. Maar ja, Jantje, die begreep dat nog niet goed. Dat een mens niet weet wanneer zijn einde gekomen is. Maar oma zei: je kan ook niet een zijpaadje nemen. Je moet terug naar af. Je moet terug naar het begin. Want daar is het kruis van de Heere Jezus. En daar hangt alles vanaf. En als je zo begint, dan kom je ook bij het goede eind. Niet in het vuur, maar in de hemel. En dan mag je altijd bij de Heere Jezus zijn. En dat is het allerbeste wat er is. En hopelijk heeft Jantje het een beetje begrepen. En wij ook. Amen.

Alleen Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Door het volbrachte werk van Jezus Christus is de weg weer geopend naar de Vader. Geef daarom uw hart en leven aan Hem om eeuwig met Hem te leven.

Die brede weg is zo verleidelijk en schenkt ons geen genot en brengt ons steeds verder van God vandaan. Luister daarom naar zijn liefelijke stem en volg alleen hem.

Omdat wij een God hebben die eeuwig leeft, mogen we hem ons leven lang loven en prijzen voor zijn liefde en genade, die oneindig groot is. Hij die vol ontferming ieder troost en al onze schuld vergeeft. Alleen hem komt toe alle lof en eer. Dank u, Jezus, voor zoveel liefde.

Wat kunnen we nog meer verlangen dan dat de Heiland onze weg begeleidt? Hij die ons voorgaat, keer op keer. Wat verlangt onze ziel dan nog meer? Ook al komen we in beproeving, Hij geeft de nieuwe levenskracht. En drink van dat levende water dat ons vernieuwde levensvreugde geeft.

We zijn weer al toe aan het laatste lied. Nel Wallet en Gerrit Zetsema wensen u vanuit de studio een gezegende week toe, dragende Jezus Christus in uw hart. Ook willen we allen die ziek en eenzaam zijn niet vergeten. Zie naar hen om en bid voor hen. Tot volgende keer. Blijf elke dag de Heer verwachten, want Hij komt spoedig.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedendag, luisteraars. Hartelijk welkom bij ons programma Cantate. De techniek is van Hans Boot. Samenstelling en presentatie Gerrit Klok. De regenboog. Donkere luchten, wolken die vluchten, stormen langs het firmament. Daarna aan de hemel, het bonte gewemel, een kleurenschoonheid ongekend. Een strakheid van lijnen, die straks weer verdwijnen. Van horizon naar hemel hoog, symbool in de wolken, voor landen en volken. Het verschijnen van een regenboog, de jaren gaan henen met lachen en wenen. Toch straalt zijn trouw ons tegemoet, om het al te begroeten. En hem te ontmoeten, verbond van God in kleurengloed.

Geborgen voel ik me in uw hand. U houdt me altijd vast. Verbonden door een sterke band, waarin ik uw liefde tast. Geborgen, veilig voor altijd. Uw hand bestuurt mijn gang. U, die mijn rots, mijn schuilplaats zijt. Mijn God, mijn leven lang. Geborgen, want uw trouw is groot. Uw liefde eindeloos goed. Uw hand geleidt mij door de dood. Maakt mij zelfs het sterven zoet. Geborgen tot in eeuwigheid, een uitzicht wonderschoon, een leven in uw heerlijkheid, als ik eeuwig bij u woon.

Vandaag? Stel dat u vandaag zou komen, plotseling als een bliksemschicht, een verblindend helwit licht, breed verstorend hen die dromen. Blij zou ik u gaan begroeten, als Maria deed wel eer, vallen op mijn knieën neer, kussen drukkend op uw voeten. Ik zou mijn kinderen bij u brengen, zetten ze bij u op schoot, opdat u ze, klein en groot, met uw zegen zou doordringen. Ik zou niet langer hoeven vrezen voor een oorlog met atoom. Het lijkt een wondermooie droom. Wanneer zal het waarheid wezen? Stel dat u vandaag zou komen. O, Heer Jezus, maak het waar. Is uw rijk nu nog niet klaar? Wil niet langer blijven schromen.

De weg is vrij. De deur is los en langzaam waakt hij open. De weg is vrij. Je mag naar binnen lopen. Ook zonder goud of wierook in je handen. Ook als je bent van hier en niet uit verre landen. De weg is vrij. Je moet hem enkel gaan. De drempel over. Niet buiten blijven staan. Hier binnen ligt het kind door God gezonden, dat jou ziet zoeken, jou al heeft gevonden. De weg is vrij, je moet hem enkel gaan.

Herschepping. Tussen de regels lees ik uw liefde, die mij heeft gevormd naar uw beeld. Ik heb dat beeld gebroken, u hebt het weer geheeld. Ja, op mijn stamelend bidden deed u wat ik niet kon. Nu sta ik ongebroken, weer stralend in uw zon.

Dat God roepen in nood mag altijd. Maar hij is niet alleen eerste hulp bij ongelukken. Hij wil ook graag betrokken worden bij onze vreugde en ons geluk, ons werk en onze energie, onze handel en wandel, God bij regen en God bij zonneschijn. God is niet alleen een God van alstublieft, maar ook een God van dank u wel.

Windstilte. Ik voel mij opgenomen in uw wijde stilte. Ik voel mij overschaduwd door uw hand. En uit mijn hart wijkt alle bitterheid en kilte. Hier is het goed. Mijn boot meert aan uw strand. En alle stormen die ik ben doorgevaren, en alle golven dreigend huizenhoog, gij bracht ze met één handwenk tot bedaren, en met één blik uit uw almachtig oog. Nu wacht ik uw bevel weer uit te varen. Wanneer? Waarheen? Het is goed, want gij bepaalt. Ik blijf gespannen naar de verte staren, waaraan de einder eeuwig zonlicht straalt.

Blijdschap. Gij hebt het licht gezaaid op al mijn paden, en vreugde geurt uit iedere bloem mij toe. De bomen fluisteren vrolijk met hun bladen. De wind waait blijheid van ik weet niet hoe. En alle mensen zijn mij wel genegen. Op lichte voeten loop ik hen voorbij. Ik ben met mijn gevulde hand verlegen. De zon verjaagt de somberheid uit mij. De regen is mijn schild, de zon mijn wapen, de wind de bloemen. Alles is zo zoet. En als ik kijk naar wat gij hebt geschapen, dan weet ik dit alleen. Het is zeer goed.

Het kleine. Wat simpele dingen. Een bloemknop. Een lied. Het geluid van de branding. Het ruisen van het riet. Wat simpele vreugden. De lach van een kind. Een strak blauwe hemel. Een vlag in de wind. Wat simpele schoonheid. Een schelp op het strand. Een slootje vol kroos. En een wilg aan de kant. Wat kleine gebaren. Een handdruk. Een groet. Zijn gaven waarin ik Gods liefde ontmoet.

Te mogen zingen. Te mogen spreken van Gods vrede. Terwijl je strijdt met al je onvolkomenheden zonder respijt. Te mogen zingen van genade terwijl je schrijdt om al je zonden, al het kwade, vol zelfverwijt. Te mogen leven in het weten dat God je leidt, dat je zijn kind mag heten, van schuld bevrijd.

Blijf bij ons. Blijf bij ons, Heer. Wij kunnen veel verdragen, maar niet de troosteloze eenzaamheid, de eindeloosheid van de kille dagen, waarin ons hart om uw nabijheid schrijdt. Blijf bij ons, Heer, ook als wij onbezonnen proberen onze weg alleen te gaan. Werp onze bouwsels, zonder u begonnen, omver. Laat er geen steen van blijven staan. Blijf bij ons, Heer, en wil ons begeleiden op weg naar huis, naar het eeuwig vaderhuis. Wil in uw woning ons een plaats bereiden. En breng ons thuis, Heer, breng ons veilig thuis.

Avondlied. Het is goed in het eigen hart te kijken, nog even voor het slapen gaan. Of ik van dageraad tot avond geen enkel hart heb zeer gedaan. Of ik geen ogen heb doen schreien, geen weemoed op een wezen lei. Of ik aan liefdeloze mensen een woordeke van liefde zei. En vind ik in het huis mijns harten dat ik één droefenis genas, dat ik mijn armen heb gewonden rondom één hoofd dat eenzaam was. Dan voel ik op mijn jonge lippen die goedheid als een avondzon. Het is goed in het eigen hart te kijken en zo zijn ogen toe te doen.

Drempelgebed. Wij komen biddend voor u staan en roepen u eerbiedig aan. O God, die leven zijt en licht, op u is onze hoop gericht. Vader, die in de hemel zijt, uw goedheid is van eeuwigheid. Wees ons op aarde zeer nabij. In uw ontferming schuilen wij. Heer Jezus, gij weet hoe de haat, de liefde naar het leven staat. Gij kent het vallen van de nacht. Uw opstanding is onze kracht. Heilige Geest, wees zelf het lied dat troost geeft in ons zielsverdriet. O, licht dat in uw hoge staat, de wereld ver te boven gaat.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en

0: Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan ochtend is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Klassiek op Zondag. Samenstelling, presentatie en techniek, Pieter van Putten. Een hele goede morgen, luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar een nieuwe uitzending van Klassiek op Zondag. Ik ga u het komende uur verrassen met de muziek uit de muzikale schatkist van mijn schoonmoeder. Ze is 91 jaar en ik ben met haar eens op zoek gegaan naar wat zijn nou de nummers die jij graag in deze uitzending zou willen horen. Dus bent u benieuwd? Blijft u dan vooral luisteren.

Met haar 91 jaar is mijn schoonmoeder José Vijverberg uit Garderen wel een hele trouwe luisteraar van Klassiek op Zondag. En de programma's van zowel Stineke Renes als van mij worden dan ook regelmatig door haar voorzien van tips, opmerkingen en misschien ook wel wat commentaar. En samenvattend is haar voorkeur met name niet veel te veel herrie, allerlei virtuose muziekstukken en beslist geen dames die veel te hoog en veel te lang al hun stemvolume uit de kast halen. Nee, haar voorkeur gaat uit naar sfeervolle, rustige, kleine gebaren en mooie muziek. Zelf heeft ze piano gespeeld en het is dan ook niet verrassend dat ik het programma ga beginnen met een tweetal hele mooie stukken piano. Het eerste van Johannes Brahms, variaties op een thema van Händel, gespeeld door Daniel Barenboim. En omdat het een vrij kort stuk is, direct gevolgd door de Dolly Suite van Gabriel Fauré en in een bewerking van de beide broers Arthur en Lucas Jussen. We beginnen dus met werk van Johannes Brahms.

de samenstelling van de lijst van vanochtend die ik u laat horen is op een hele leuke en grappige manier tot stand gekomen. Ik sprak bij de opening al even over de muzikale schatkist van mijn schoonmoeder. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat vaak de componist al op het lijstje staat. Er moet iets in van Schubert, piano en zo dadelijk ook nog iets van zang. Maar ja, dan vervolgens, wat wil je dan laten horen van Schubert? En zeker deze heeft natuurlijk zo ongelooflijk veel pianomuziek gecomponeerd. En dan is het mooie van de hedendaagse streamingdiensten dat je inderdaad, alsof je een schatkistje opent, een paar seconden van een muziekstuk kunt laten horen. En dat roept al direct dan heel veel mooie herinneringen op bij iemand van 91 jaar. Dan merk je dat zo'n muziekstuk eigenlijk al een heel lang leven meegaat. En de eerste 10 seconden van de fantasie voor 2 piano's, oftewel 4 handen, is zo'n stuk. Gespeeld door vader en zoon Maurizio en Daniele Pollini.

Luisteraars, de volgende componist die beslist niet mocht ontbreken op de lijst van José Vijverberg is werk van Johannes Sebastian Bach. En als het dan aankomt op pianomuziek, kan er maar één echt wat haar betreft gespeeld worden en dat zijn de Goldberg-variaties. De eerste variatie roept bij haar de herinnering op aan haar kleindochter, heel jong nog, Leonor, die bij het horen van deze klanken het verhaal komt van haar. Niemand heeft het waarschijnlijk echt kunnen zien. Direct als meisje vrolijk met de handjes ging zwaaien. Geniet u dus van dit handjeszwaainummer variatie van de Goldberg variatie van Bach.

We blijven in de wenslijst nog even bij Johann Sebastian Bach, maar stappen dan over naar muziek voor de viool. En dan een gedeelte uit zijn concert voor drie violen, waarin hij de violisten elkaar voortdurend uitdagend antwoord laat geven op de verschillende melodielijnen. Geniet u van dit nog altijd frisse en krachtige concertgedeelte voor drie violen van Bach.

De deksel van het schatkistje van mijn schoonmoeder gaat weer even open. En we stappen langzaam over van piano, viool naar zang. En we blijven wel bij Schubert. En het lied D889 met de mooie naam Stanchion is een lied dat generatie muziekliefhebbers heeft geraakt en nog steeds raakt door zijn hele eenvoudige schoonheid. Dat is een andere kant van Schubert waar hij een enorm talent voor had. En gezongen door mijn favoriete vertolker van dit werk van Schubert, Matthias Goerner.

Ja, zo zal je maar wakker gezongen worden, deze ochtendobade van Franz Schubert. Als ik dan vervolgens doorga met koormuziek, ik kom zo dadelijk nog even terug waarom dat helemaal bijzonder is voor José Vijverberg. Maar ik noem dan bij haar, zullen we ook iets van Anton Bruckner laten horen? Dan kunt u zich voorstellen, zij houdt van rust en geen grote gebaren, dat ze je echt vertwijfeld aankijkt. Nee, natuurlijk niet. We gaan niet iets van Anton Bruckner laten horen. Ja, met uitzondering van dat ene muzieknummer dan. Wat is dat ook alweer? Nou, dat ene wat inderdaad compleet niet voldoet aan de standaard associatie met Anton Bruckner, is het wonderschone Locus Iste. Hoort u maar even.

Hoe mooi kan het zijn? 3 minuten harmonie en verstilling, ook als het gecomponeerd is door Anton Bruckner. Aansluitend gaan we verder met het prachtige Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré. Een werk dat door talloze amateur en professionele koren wordt gekoesterd. En zo ook door mijn schoonmoeder die een aantal jaren ook zelf gezongen heeft in een koor. Het roept bij haar ook herinneringen op aan bijzondere repetities, een uitvoering en vooral de verbondenheid van het samen zingen. Nu zijn er van dit Cantique de Jean Racine heel erg veel uitvoeringen te vinden op cd en op de streamingdiensten. Onlangs heeft Voices 8 een hele mooie uitvoering op een album gezet en daar gaat u nu naar luisteren. Dus ik zou zeggen, geniet u er speciaal van.

Het zal u niet verbazen dat in het schatkistje weinig muziek aangetroffen wordt van Gustav Mahler. Hij wordt ook door mijn schoonmoeder beoordeeld als veel te groots en veel te veel lawaai. Met uitzondering van symfonie nummer 4, waaruit u zo dadelijk het laatste deel gaat horen. En laat dit laatste deel nu ook nog eens bij uitzondering gezongen worden door een sopraan die overigens haar stem wel goed weet te beheersen. Als 91-jarige kijk je ook vooruit en heb je waarschijnlijk een visioen van wat er de komende jaren nog komen gaat. En hoe mooi sluit het dan aan met de beschrijving in dit vierde lied van een kind dat op een hele verrassende manier het gebied boven deze aardbol beschrijft. De hemel door de ogen van een kind, zoals beschreven in Des Knaben Wunderhorn en op muziek gezet door Gustav Mahler.

Tot zover een gedeelte uit het slot van een symfonie nummer 4 van Gustav Mahler. Ik heb nog twee verzoekcomponisten met u te delen. Allereerst gaan we naar Edvard Grieg. En misschien wel zijn meest bekende melodie is die van de morgenstemming in Noorwegen. En dan gevolgd door het ontroerende Solveigsong, waarin verlangen en trouw prachtig samenkomen. Allereerst muziek nu van Edvard Grieg.

Met deze sfeervolle klanken van Ed Vergriek ben ik gekomen bij alweer het einde van deze bijzondere uitzending. Met daarin muziek van het wensenlijstje van mijn schoonmoeder José Vijverberg. Ik hoop in elk geval, luisteraars, dat u met haar genoten heeft van deze muziekkeuze. Ik wil haar bedanken voor het delen van deze muziek met ons allemaal. En voor mij geldt persoonlijk in elk geval, deze uitzending kan het niet meer aan de muziekkeuze gelegen hebben. Dus lieve Smoetie, dat moet goed zitten. Mijn verhalen eromheen, ja, daar zet je misschien weer wat vraagtekens bij, maar dat hoor ik dan nog wel. Ik wens u allemaal in elk geval een hele fijne zondag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Geniet u nog van een tweetal sonates van Domenico Scarlatti.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter.

0: Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. En toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat op dit moment alleen file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, hartelijk welkom bij Pastorale op VWM. De vakantie is weer voorbij, dus we gaan weer wat thematisch aan de gang. En voorlopig gaan mijn uitzendingen over college choirs in Engeland. Vooral uit Cambridge en Oxford. Daar komen de bekendste koren vandaan. En ook niet alleen Engelse muziek, hoewel dat vandaag wel het geval is. We gaan luisteren naar het St. John's College Choir uit Cambridge. St. John's College is begin 16e eeuw ontstaan. En de muziek van vandaag begint ook een beetje in die tijd. Ja, ietsjes later met Thomas Tonkins, die rond 1600 leefde. Hij was vele jaren lang organist van de kathedraal in Worcester. Hij schreef veel muziek voor virginaal, een soort kleine klaversymbool, en is vooral bekend door zijn anthems, waarvan When David Heard That Absalom Was Slain, uit 2 Samuel 18, vers 33, er één is. Hoort het koor van het St. John's College online van Andrew Netzinger.

Thomas Tompkins, when David heard that Absalom was slain. Iets verderop in de 17e eeuw zijn we bij de bekendste Engelse componist uit oude tijden, Henry Purcell. Hij begon zijn muzikale carrière in de Chapel Royal, waar ook zijn vader en diens broer lid van waren. Later kreeg hij les van Cook, Pelham Humphrey en vooral John Blow, die hij ook opvolgde als organist van de Westminster Abbey. Met Purcell versmolt de oude Elisabethaanse koortraditie met allerlei invloeden vanuit Frankrijk en Italië. Vooral in zijn vroege periode componeert hij veel anthems, vaak met grote virtuositeit en veel speciale effecten die de tekst benadrukken. O Lord God of Hosts, een deel van Psalm 80, weer het koor van het St. John's College, maar nu onder leiding van George Guest, een wat oudere opname.

O Lord God of hosts, Van Purcell. Samuel Sebastian Wesley was in de eerste helft van de 19e eeuw de belangrijkste componist voor de Engelse kerk. Evenals Purcell begon hij als jongen in de Chapel Royal. Na zijn opleiding was hij organist van verschillende kathedralen, Hereford, Exeter, Winchester en Gloucester tenslotte. Hij componeerde vrijwel uitsluitend voor de kerk, zowel hymnes als anthems en veel orgelmuziek. Een van zijn meest bekende hymnemelodieën is die van De Ware Kerk des Heren, ook bij ons heel erg bekend. We gaan nu luisteren naar Psalm 51. Eerst een chant en daarna een deel van de psalm Cast Me Not Away From Thy Presence. En dit keer staat het koor van St. John's College onder leiding van Christopher Robinson.

Psalm 51 van Samuel Sebastian Wesley. Herbert Murrill is een wat onbekende in dit programma. Hij leefde vrij kort van 1909 tot 1952 en studeerde aan de Royal Academy piano, harmonie, orgel en koortraining. Hij heeft vrij lang gewerkt bij de BBC als assistent en later nog als hoofd van de muziekafdeling. Hij was nogal beïnvloed door Franse componisten zoals Ravel en ook wel door Stravinsky. Hij componeerde voor diverse instrumenten en combinaties. Maar zijn koor- en orgelwerken worden nu nog het meest uitgevoerd. Zijn Magnificat en Nunc Dimittis, de lofzangen van Maria en Simeon, ontstonden in 1947. Het koor van St. John's College staat nu weer onder leiding van Andrew Netzinga.

de Canticles van Herbert Murrell. Met een andere Herbert, Howells, zijn we in de 20e eeuw aangeland. Nou ja, dat waren we al natuurlijk. Zijn leraren zijn allemaal wel bekend. Herbert Brewer als organist in Gloucester. En aan de Royal Academy waaruit het Stanford, Perry en Wood. Op zijn 23e in 1915 werd een ernstige schildklierafwijking geconstateerd, waardoor hij niet in de Eerste Wereldoorlog als militair diende. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij een tijd lang vervangend organist aan het St. John's College. Als componist schreef hij orkestwerken en kamermuziek. Maar ook bij hem is het vooral de kerkmuziek voor de Anglicaanse kerk die nog veel wordt uitgevoerd. Hij schreef maar liefst zo'n 20 zettingen van de Canticles, lofzangen van Maria en Simeon, voor de Evensongs. Daarnaast een groot aantal anthems. Luister naar Psalm 137, By the Waters of Babylon, voor bariton, orgel, viool en cello. En Paul Whelan is de bariton, David Asams de viool, Alice Neary cello en Timothy Revolt, orgel, By the Waters of Babylon.

En The Waters of Babylon stierven langzamerhand weg. Howells was dat. Ian Farrington studeerde piano aan de Royal School of Music. Hij was organschooler aan verschillende colleges, onder andere een tijd aan het St. John's College. Als solist toerde hij de wereld rond. Met Rowan Atkinson, Mr. Bean, was hij actief bij de opening van de Olympische Spelen in 2012. In 2023 mocht hij een nieuw stuk schrijven voor de kroning van Prins Charles tot koning. Farrington arrangeerde veel bekende composities voor andere instrumenten, ensembles, onder andere van Edward Elgar. Maar hij componeerde zelf ook veel, onder andere voor orgel en koor. Zijn Nova Nova componeerde hij voor de advent van 2022. Een levendig stuk met een mooie orgelpartij over de engel Gabriel die Maria opzoekt. Het koor van St. John's College staat weer onder leiding van Andrew Netzinga. George Herbert is de organist. Nova Nova.

Ja, het is weer heel andere muziek. Maar als je goed luistert, toch best mooi. En de manier waarop dat bewerkt wordt, wat mij betreft, prima. We gaan toch weer terug naar de psalmen op de chance wijze. En die worden in de Engelse diensten elke dienst ook gezongen. De onberijmde psalm wordt letterlijk gezongen, gesproken, op een wat aparte wijze. Zing, spreken, hoe je het noemen wilt. Maar elke zetting kan verschillen. Veel componisten hebben zich eraan gewaagd om voor een aantal psalmen zettingen te componeren. Wij gaan luisteren naar psalm 18, de versen 1 tot 19, in een zetting van de componisten William Hine en Henry Gauntlet, die ruim een eeuw na elkaar leefden. Gauntlet is vooral bekend door veel melodieën van hymnes, zoals Once in Royal David's City. I Will Love Thee, psalm 18, vers 1 tot 19. En het koor van St. John's College staat ook nu weer online van Andrew Nessinga.

En met delen van Psalm 18 van Gauntlet en Hein sluiten we het vocale gedeelte van deze uitzending af. En dat vocale gedeelte werd verzorgd door de St. John's College Choir uit Cambridge. Onder verschillende dirigenten, verschillende tijden en plaatsen dat het gemaakt werd. Voor het slotstuk verhuizen we even naar een andere college, de Trinity College. En daar speelt Richard Marlowe op het orgel een Voluntary, een fantasie in A van John Stanley. Deze uitzending werd gemaakt door Bert Lankman en Henk IJzerenga. En dat hebben we met plezier gedaan. Volgende week is er weer een nieuwe pastorale. Wij wensen u een hele goede en fijne zondag en een goede week. John Stanley, Voluntary in

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor...

0: voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is daar drukker dan gebruikelijk vanwege werkzaamheden op de A12. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is het oponthoud 10 minuten. En ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag luisteraars, welkom bij het programma Putten uit de Bron, uitgezonden door regionale omroep Veluwe FM. Wij hopen dat u een uur lang zult genieten van de prachtige koren. De techniek is in handen van Alexander van Blokland en samenstelling en presentatie Willemijn Schijf. En u kunt ook zelf actief meedoen door een verzoek aan te vragen. Dat kan tot dinsdagmiddag aanstaande naar de mail verzoeken@puttenuitdebron.nl of via internet www.puttenuitdebron.nl. Wij wensen u veel luistergenoegen.

Luisteraars, fijn dat u weer luistert. En we beginnen met een prachtig lied van de CD van Christiaan Verwoerd. Die zingt samen met Erika de Wit het mooie lied. Een heel mooi lied. Het gaat over het levende water. Wat staat in de Bijbel? Johannes 7, vers 37 en 38. Als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken van het levende water. Wat geestelijk wordt bedoeld, dorst naar levend water. Het woord, de Bijbel.

dat heeft Christian Verwoerd toch prachtige cd's. Iedere keer als er weer een nieuwe uitkomt, dan ben ik het eerste in de boekenwinkel. Maar we gaan nu naar ook een mooi koor, een jongerenkoor, Laudate Deum uit Ridderkerk. En die zingt, Heer, maak toch mijn hart waarachtig en trouw. En het orgel wordt bespeeld door Lemmert Knoops. En op de fluit hoort u Marta de Lange. En op de harp Marie Knoops, bas.

Het volgende koor waar u naar gaat luisteren wordt door het christelijke gemengde koor Shalom gezongen. Met het lied Jezus Gij Mijn Leven. Maar u luistert ook naar solozang van Lisette Emmink, sopraan. En Sander van Marion bespeelt het orgel. En Kees Allers, de fluit. MUZIEK

is altijd zo mooi, hè? Vind ik zelf altijd, dat we veel meer instrumenten erbij hebben dan alleen maar een orgel. Dat, ja, dat geeft toch wel een extra tintje aan de zang. Maar we gaan nu ook weer iets heel moois. Een bekend lied dat al door vele eeuwen gezongen is. Maar deze wordt door 300 mannen gezongen. 300 mannenstemmen, moet je je voorstellen hoe dat geklonken heb in een of andere oude kerk of zo. En ook met orkestbegeleiding. En het lied heet Tel uw zegeningen. Zingt u mee? MUZIEK

Nou, dan kon je toch wel duidelijk horen dat er 300 mannenstemmen waren. Maar we gaan naar de jarige, mevrouw Geertsema van Beek. Uw geboortedag was 28 augustus. Namens de seniorencommissie van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Putten, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst, mevrouw Geertsma van Beek, voor uw psalm 134, gezongen tijdens Nederland Zingt.

Het volgende lied kunnen we altijd zingen, omdat we onze tijden in de handen van de Heer mogen leggen en uitzien naar de beste tijd die nog komt, de nieuwe hemel en aarde. En daar gaat het lied over. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Samenzang Nederland zingt.

Van de groep Sela zingt Frans Korpershoek en Mirjam Kerkhoff de Jager het lied Een woord is genoeg. Jezus, wij richten heel ons hart op u. Een woord is genoeg. Yeah.

We gaan nu weer naar een solozanger en wel de bekende Remco Hackert van de CD Zuiver Goud. En zijn heel mooi lied, Gebed voor mijn kinderen. Nou, daar heb ik niets mee veel gezegd, want voor kinderen wordt altijd gebeden door moeders, vaders en oma's. Want dat is altijd heel fijn om voor je kinderen te bidden. Het gebed voor mijn kinderen.

We gaan naar een gezang. Het volgende lied, gezang 285. Heel toepasselijk in deze tijd. Geef vrede, Heer, geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Ja, als we om ons heen kijken, dan zien we ook heel veel strijd. Maar laten we positief blijven en weten dat er één is die alles in zijn hand houdt. Het wordt gezongen door het gereformeerde kamerkoor uit Amersfoort. En Peter Sneep bespeelt het orgel.

We gaan weer verder met een psalm. Psalm 21, vers 1, 5 en 13. Heer, de koning is verheugd. En dat wordt gezongen door het jongerenkoor Kol Sharim uit Amersfoort. En Marcel van de Ketterij bespeelt het orgel.

blijven nog even in de jongeren- of kinderkoren luisteren. Dat is altijd zo lekker vrolijk, hè? En dat zijn de Hergszangertjes. En tevens jong Hosanna, hele mond vol. Maar ook twee volwassen koren, Vox Humana en de Lofstem. Dus heel veel koren bij elkaar. En de titel van het lied is Groot en Machtig is Hij.

Nou, dat kunnen we beamen. Groot en machtig is hij. Maar we gaan naar een cd met liederen van de Johan de Heer bundel. Daar heb ik er heel veel van, dus ja, het is altijd heel mooi. En dit lied is nummer 34, dat ons loflied Vrolijk Reizen. En het wordt gezongen door het Haarlemse Koren en Westlands Mannenkoor.

gaan nu luisteren naar een bekende psalm, psalm 23, al door velen gezongen. De Heer is mijn herder. En het worden ook jongerenkoren die het zingen. Cantelena uit Werkendam en Conforza uit Poederooien en Deo Jovanta uit Geldermalsen.

En de klok tikt door en Alexander telt mee. Het laatste lied alweer. De vrede van God zij met u. Het christelijk gemengd koor Rijnmond zingt het met het Goudse begeleidingsensemble.

En hiermee zijn wij weer aan het eind van ons programma. Wij hopen dat u de gekozen liederen mooi vond. Maar heeft u een aanvraag? Mail dan naar verzoeken@puttenuitdebron.nl of naar www.internet.puttenuitdebron.nl. Dit kan tot dinsdagmiddag aanstaande. En de man aan de knoppen was Alexander van Blokland. En uw gastvrouw Willemijn Schijf. Wij wensen u nog een mooie zondag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. En Aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

allemaal. We zijn er weer met een spiksplinternieuw programma speciaal voor jullie. Dus welkom allemaal. In het eerste lied zingen de kinderen dat ze ondersteboven zijn van de liefde die Jezus voor ons heeft. En hoe zit dat met jou? Ben jij daar al ondersteboven van?

De Israëlieten waren al jaren in de woestijn. En overal waar ze kwamen, ging de Heere met ze mee. Hij gaf ze elke dag eten en drinken. Hij was erbij tijdens de gevechten. En toch, ze mopperen en mopperen maar. Hoe gaat dat bij jou? Bij jou is God er ook bij elke voetstap die je zet. En wat doe jij?

0: Mam, wat eten we?
1: Ja, mama natuurlijk, zegt mama.
0: Bah, alweer?
1: Zeuren de kinderen.
0: Ja, zegt papa, ik wil eigenlijk ook wel eens iets anders. Dat manna lust ik gewoon niet meer. Het komt mijn neus uit.
1: De kinderen lachen en roepen, ja, we willen het niet meer. Het duurt niet lang of er doen heel veel mensen mee.
0: Ja, die Israëlieten zijn al die tijd nog in de woestijn. En elke dag gaan ze richting Kanaan.
1: Ja, de kleine kinderen die in het nieuwe land mogen wonen, die zijn nu groot geworden. Maar mopperen, dat doen ze nog altijd, die Israëlieten. En zo zijn ze ook vandaag weer bezig. Ze hebben er genoeg van om steeds door de woestijn te lopen. Ze hebben er genoeg van elke dag manna.
0: Dat manna, je weet toch nog wel wat dat is?
1: Dat zijn die kleine zoete korreltjes die de Heere God elke nacht uit de hemel laat regenen. Elke ochtend ligt de hele grond vol. Je kunt ze zomaar oprapen en er broodjes van bakken en koeken. Elke dag genoeg, maar het is wel elke dag hetzelfde. Elke dag gebakken brood van manna. En nu zijn er heel veel mensen die elkaar maar achteraan roepen. Bah, we willen het niet meer. We hebben zin in wat anders. En het gaat zo ver dat ze zelfs boos worden. Boos op God en boos op Mozes. Ja, dat vindt de Heere God natuurlijk wel heel erg. Hij zorgt zo goed voor ze. En mopperen, dat doen ze altijd. Nu weer op het eten. Au, au. Kijk nou eens. Er komen allemaal slangen aankruipen. Ze kruipen tussen de tenten door. Ze kruipen de tenten in, ja. En die mensen roepen niet voor niks. Au, au. Want die mensen worden gebeten. Door die slangen. En het is nog gevaarlijk ook, want het zijn giftige slangen. Ja, als je door een giftige slang wordt gebeten, dan sterf je. De Israëlieten kijken elkaar bang aan. Sommigen proberen hard weg te rennen, maar slangen zijn overal. Een ander denkt, ga maar even stoppen. Maar de slangen kruipen overal. En ze zien het om zich heen. De mensen die door een slang zijn gebeten, die sterven gewoon. Oh, kijk eens. Heel veel mensen sterven. Wat verschrikkelijk. Gelukkig zijn niet alle Israëlieten tegelijk gebeten. En de mensen die nog niet gebeten zijn, die gaan vlug naar Mozes. Mozes, Mozes, roepen ze. Mozes, help toch, alsjeblieft. Vraag aan God of die ze weg wil sturen, die slangen. We snappen het wel. We zijn brutaal geweest tegen de Heere God. We hadden niet mogen zeggen dat we dat manna niet meer willen. Hij zorgt goed voor ons. Ja, en het is waar, we mopperen ook altijd. Maar we hebben spijt. Kan jij voor ons aan de Heere God vragen of die ze weg wil halen? En dan doet Mozes dat. Hij zegt, Heere God, de Israëlieten hebben er spijt van. Dat ze zo mopperen op het eten. En dat ze brutaal zijn geweest tegen u. En stuurt de Heere God meteen de slangen weg? Nee, dat doet u nu niet. Die Israëlieten moeten eerst maar eens laten zien dat ze geloven wat God zegt. Ze moeten leren om op hem te vertrouwen. En daarom zegt de Heere God tegen Mozes, hey Mozes, jij moet van koper zo'n slang namaken. En dan moet je hem op een lange rechte stok maken en die stok moet je in de grond steken, hoog omhoog, zodat iedereen hem kan zien. En zeg tegen de mensen die door de slangen zijn gebeten, dat ze naar die koperen slang moeten kijken die daar bovenop die stok zit. En als ze dat doen, dan zullen ze niet sterven. Iedereen die gebeten is en naar die koperen slang kijkt, die gaat niet sterven. Nou, Mozes gaat vlug aan de gang, dat snap je wel. Van een stuk koper maakt hij een slang. Die slang maakt hij vast op een hele lange stok. En die stok steekt hij rechtop in de grond. En dan zegt hij tegen de mensen, kijk naar de slang, kijk naar de slang, vertrouw erop, God. En ja hoor, het gebeurt. De mensen die door een slang gebeten zijn en naar die koperen slang kijken, sterven niet meer. Wat fijn, nu hoef je dus niet meer te sterven, als je maar naar die koperen slang kijkt. De Israëlieten hebben gezien dat ze op God kunnen vertrouwen. Want wat hij belooft, dat doet hij ook. En heel langzamerhand kruipen de slangen de woestijn weer in. Tot ze allemaal verdwenen zijn.
0: Zeg, weet jij dat die koperen slang lijkt op het kruis van de Heere Jezus?
1: Net als de Israëlieten mag jij omhoog kijken naar de Heere Jezus. Hij stierf ook voor jou aan het kruis, zodat jij voor altijd, in de Bijbel staat, voor eeuwig bij God mag wonen. Ja, Jezus, hij is de hoop van de volken.

Het is een troost dat God met ons is. Hij houdt zoveel van ons dat hij zijn zoon heeft gegeven. En dit vieren we vooral met kerst. Maar ook nu denken we daaraan.

volgende lied is een heel vrolijk lied over kleuren. Kleuren om je heen in de schepping. Er zijn zoveel prachtige kleuren in bloemen en struiken, maar ook bij dieren. Denk maar eens aan een prachtig gekleurde papegaai of een hele mooie gekleurde vis. En heb jij wel eens omhoog gekeken als het regent en de zon schijnt? Ja, precies. Zo'n hele mooie kleurrijke regenboog. Kleuren.

Nou, je hoorde net over zoveel kleuren. Ik heb voor jullie een gedicht. Dat gaat over 7 vrienden. En het is door Frauke Klapwijk gemaakt. En volgens mij gaat het over de regenboog. Luister maar eens. Ken je de 7 vrienden? Ze horen bij elkaar. Je ziet ze altijd samen. En niemand vindt dat raar. Nummer 1 is lief en sterk. Ze houdt van avontuur. Vrienden zijn en samen stoeien. Zij gaat voor jou door het vuur. Kom binnen, zegt nummer 2 gastvrij. Wil je drinken met wat lekkers erbij? Kom binnen en wees blij. Nummer 3 is net de zon. Hij houdt van vrolijkheid. Hij laat je lekker lachen. Bij hem is iedereen gelijk. De 4e wil graag spelen. Rennen en vliegen op het strand. Met hem kun je genieten. Blote voeten in het zand. Nummer 5 houdt veel van water. Van meren, plassen en de zee. Zij spet en spat het in het rond. Doe jij ook een keertje mee? De 6e leert jou bidden. Hij zegt, God is heel trouw. Bij hem voel jij je veilig. God zegt, ik hou van jou. Tot slot komt nummer 7. Hij helpt jou, groot of klein. Arm, rijk, het maakt niet uit. Voor jou zorgen vindt hij fijn. Ik ken die 7 vrienden. En wil jij ze eens zien? Kijk dan maar naar boven. Dan zie je ze misschien. Nou, volgens mij gaat het over de regenboog. En daarover heb ik ook een heel mooi liedje gevonden. Luister maar. MUZIEK.

Gijsbert is ziek in dit verhaal. Luister maar. Papa, mama, Jan-Jaap en Willemien zitten aan het ontbijt. Is Gijsbert? Vraagt Willemien. Op bed, zegt mama. Gijsbert is niet zo lekker. Wou je hem dan opeten? Vraagt Jan-Jaap. En papa kijkt hem verbaasd aan. Nou ja, mama zegt toch, Gijsbert is niet zo lekker. Jongen, wat ben jij wakker op de vroege morgen, zegt papa. Hij gaapt. Zelf is hij nog niet zo wakker. En geen wonder, hij is er vannacht wel 5 keer uit geweest voor Gijsbert. Die had zo'n pijn. En hij heeft al 2 keer overgegeven. Gijsbert kan niet naar school vandaag, zegt mama. Jan-Jaap, jij moet maar een briefje meenemen voor de juf. Fijn, roept Jan-Jaap. We hebben het in de klas net over de post. En nu kan ik voor postbode spelen. Na het eten schrijft mama meteen een briefje. Moet er een postzegel op? Vraagt Jan-Jaap. Maar dat is niet nodig. Doe de juf de groeten, zegt mama. Als papa en Jan-Jaap de deur uitgaan. Mama gaat naar boven. Even kijken hoe het met de patiënt is, zegt ze. En Willemien tippelt achter haar aan. Ze heeft nog een korstje van haar boterham bewaard. Nou, dat is voor Gijsbert. Want zieken moeten goed eten. En zelf lust ze dat korstje toch niet meer. En Gijsbert ligt heel stil in zijn bed. En mama voelt ze aan zijn voorhoofd. Ik denk dat je koorts hebt, zegt ze. Ik pak even een thermometer. Mama neemt de temperatuur op. Word ik daar beter van? Vraagt Gijsbert. Nee, zegt mama. Ik kijk even hoe ziek je bent. Gijsbert vindt het maar raar. Mama kan toch zo ook wel zien dat hij ziek is? Hij heeft zelfs 2 keer overgegeven. En mama kijkt op de thermometer. 39,1, zegt ze. Je hebt flinke koorts. Ik denk dat ik de dokter maar even bel. Willemien geeft het broodkorstje aan Gijsbert. Hier, opeten. Is goed voor je. Maar Gijsbert wil geen broodkorstje. Hij kan zelfs niet lachen om zijn zusje. Zo ziek voelt hij zich. Laat Gijsbert maar met rust, zegt mama. En dat korstje moet je zelf maar opeten. Willemien dribbelt alweer de kamer uit. Ze sabbelt op het brood. Als de zieken het niet lust, dan moet hij het zelf maar weten. Willemien gaat met haar pop spelen. Ah, die is ook ziek. En Willemien is de dokter. Ze gaat het zieke kind weer beter maken. En de pop lust het brood wel hoor. Als je maar hele kleine kruimeltjes van maakt. Mama belt eerst de dokter. Die zal aan het einde van de morgen langskomen. Mama maakt beneden op de bank een bed. Dat is heel gezellig voor Gijsbert, zegt ze. En Gijsbert vindt het heerlijk beneden. Hij ligt een beetje te kijken en een beetje te luisteren naar zijn zusje. En die heeft er nog een paar zieken bij gekregen. Ze liggen in papa's zondagse schoenen en in mama's pantoffels. Willemien heeft het heel druk in haar ziekenhuis. Na een poosje wordt Gijsbert moe. Hij valt in slaap. Er wordt gebeld. Mama doet open. Daar is de dokter. Hoe is het met de zieke? Vraagt de dokter als die binnenstapt. Oh, het gaat al een beetje beter, zegt mama. Hij ligt heerlijk te slapen op de bank. Ik zie het, zegt de dokter. En hij gaat naar Gijsbert op een stoel zitten. Gijsbert wordt wakker. Hij wrijft even in zijn ogen. Oh, daar is de dokter. De dokter kijkt dus in zijn keel en Gijsbert moet zijn tong uitsteken. En Willemien moet erom lachen. Haha, die Gijsbert steekt zomaar zijn tong uit tegen de dokter. Ik moet ook even luisteren, zegt de dokter. En uit zijn koffertje haalt hij een vreemd ding. Het lijkt wel een dikke knoop met 2 slangetjes eraan. En de dokter steekt de slangetjes in zijn oren. En Willemien kijkt er verbaasd naar. Wat gaat die dokter nou toch allemaal doen? De dokter doet Gijsbert's hemdje omhoog. Hij doet de glimmende knoop op Gijsbert's buik. Gijsbert schrikt ervan. Was dat koud, zeg? Zucht eens heel diep, zegt de dokter. Doet hij nou? Vraagt Willemien. De dokter luistert naar Gijsbert's buik, zegt mama. Willemien vindt dat maar raar. Wie luistert er nou naar een buik? Een buik kan toch niet praten? Of zou er soms een beest in zitten? Willemien is heel nieuwsgierig. Ze komt een beetje dichterbij.
En dan ineens doet Willemien haar hoofd naar voren. Hallo, roept ze heel hard in die luisterknoop. Auw, roept de dokter, mijn oren. Willemien, zegt mama verschrikt, wat doe je nou? Een dokter hoorde, vraagt Willemien. Ik hoor je zo ook wel, zegt de dokter. Hij onderzoekt Gijsbert verder. Maar Willemien moet wel een eindje uit de buurt blijven. En als de dokter klaar is, schrijft hij een briefje. En daarmee moet mama naar de apotheek pilletjes halen voor Gijsbert. Elke dag 2 pilletjes, zegt de dokter. En dan gaat hij weg naar een andere zieke. 'S Avonds heeft mama de pilletjes in huis. Gijsbert krijgt er 1 met een glaasje water. Huh? Wat is pillen slikken moeilijk? Gijsbert kan het pilletje niet wegkrijgen. Een grote slok nemen, zegt mama. Dan gaat hij vanzelf naar binnen. Gijsbert doet zijn best, maar het lukt echt niet. Het lijkt wel of zijn keel dicht zit. Gijsbert spuugt het pilletje weer uit. Papa komt erbij. Je wilt toch zeker wel weer beter worden, vraagt hij. Ja, dat wil Gijsbert wel, maar alleen zonder pilletjes. Neem eerst maar een bakje vla, zegt mama. Gijsbert doet het. Hè, dat smaakt beter dan pilletjes. En als het op is, vraagt hij angstig, hoef ik nu geen pilletjes meer, mam? Nee hoor, zegt mama. Ik heb het pilletje in je vla gedaan en je hebt er niets van gemerkt. Gijsbert lacht. Wat een slimme mama heeft hij toch. Ja, en dan gaan we naar het volgende lied. Ik wil altijd bij je zijn. Ja, hij wil niet alleen dat je bij Jezus komt. Hij wil ook altijd bij jou zijn. Ook als je ziek bent. Of zelfs als je in het ziekenhuis ligt. Hij zegt heel duidelijk, ik wil altijd bij je zijn.

Het maakt niet uit, hè, hoe jij je voelt of waar je bent. God is er altijd weer om jou te helpen, voor je te zorgen. Hij houdt van je en wil gewoon altijd graag bij jou zijn.

Soms zie je het niet, maar God is echt heel dichtbij. Thuis, op school, als je met je vriendjes of je vriendinnetjes speelt, op de sportclub of zomaar onderweg. Hij ziet je en hij zorgt voor je. Ook als het lastig is. Vertrouw daar maar op.

Nou, nu heb ik je net verteld dat God altijd dichtbij je is. En zo kan je dus vol vertrouwen de nieuwe week ingaan. Denk er nog maar eens aan dat je mag weten dat hij met kracht en blijdschap in vrede met je mee zal gaan.

Ja, het is waar. Jezus wil altijd bij je zijn. Ook als het soms moeilijk gaat. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze opname. En Regina, José en ik, we komen volgende week weer terug met een nieuw programma. Tot de volgende keer. Dag!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte auto viel op de A1 richting Amsterdam. Vanaf Baarn ongeveer 4 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Carolien Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag laten we bijna allemaal plaatjes horen die al eens eerder aan bod kwamen in de afgelopen 8,5 jaar Machtels Plus. We hebben het thema eenzaamheid nog eens van stal gehaald. Rond 1962 moet dat thema een belangrijke rol hebben gespeeld in de maatschappij, want maar liefst 5 nummers komen uit dat jaar. We begonnen met Andy Williams met Lonely Street. Dit nummer van Carl Belew uit 1956 werd 3 jaar later een hit voor Williams. Het kwam op 5 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Nog wat ouder is het liedje Seven Lonely Days. De eerste artieste die het uitbracht was George Gibbs in 1953. Enkele van haar collega's, Bonnie Lou en Giselle McKenzie, waren ook succesvol met dit nummer. We laten nu de versie van Gibbs horen.

Onze zuidenbuur Wiltura schreef zelf mee aan de evergreen Eenzaam zonder jou. Het nummer is later ook gecoverd in diverse andere talen, zoals Engels, Frans, Duits en Zweeds. Het was het eerste nummer van Tura dat in de Nederlandse hitlijsten kwam. Ook Don Gibson voelt zich heel erg eenzaam en heeft best medelijden met zichzelf. Hij schreef het nummer Oh Lonesome Me zelf. Hoewel Gibson een zeer succesvolle countryartiest was, was het zijn enige top 10 notering in de popchart.

Van oorsprong was dit een Italiaans nummer, getiteld Non sono Maddalena. Des O'Connor schreef er zelf een Engelse tekst op en zette het in 1969 op de plaat. Loneliness was de titel. Het kwam op 18 in de Britse top 40. All Alone Am I is van oorsprong een Grieks nummer, geschreven door Hadjidakis, maar het werd in 1962 bekend in de versie van Brenda Lee. Ze was een veelzijdige zangeres die in diverse genres succes had, zowel pop, country, rock'n'roll als gospel. Ze scoorde hits vanaf 1960, waarvan er 10 in de Amerikaanse top 10 terechtkwamen. All Alone Am I kwam op 3.

Dit was Georges Moustaki. Hij was een Egyptisch-Franse zanger met Griekse roots. Hij schreef voor de grootste Franse artiesten uit de jaren 50 en 60. Door zijn achtergrond sprak hij veel talen en nam ook platen op in minstens 7 talen. Als zanger is hij het meest bekend van La Métèque. Hij schreef ook dit Ma Solitude zelf. Het nummer werd als eerste, met succes, uitgebracht door Serge Reggiani. Ook Jim Reeves zit er helemaal doorheen, in de bar van de Three Teardrops. Blue Side of Lonesome werd in 1960 geschreven door Leon Payne. Hoewel Reeves het al in 1962 opnam, werd het pas na zijn dood succesvol als single uitgebracht. Het kwam op nummer 1 in de country hitlijst.

Nog zo'n bekende evergreen is Love Letters in the Sand van Pat Boone. Dat ging over herinneringen aan een dagje aan het strand, waar zij hem trouw beloofde, maar die belofte niet nakwam. Pat Boone nam er ook een Duitse versie van op in 1963, Komm zu mir, wenn du einsam bist. Daarin zegt hij, kom bij mij als het geluk je in de steek laat en je je eenzaam voelt. Dus het origineel was niet bepaald letterlijk vertaald, maar beide zijn mooi. In 1944 componeerden Jules Stein en Sammy Kahn voor de muzikale film Follow the Boys het nummer I'll Walk Alone. Het liedje werd genomineerd voor een Oscar. In de jaren 50 en 60 hebben heel wat beroemde popartiesten uit die tijd het nummer gecoverd. Onder andere Cliff Richard in 1965.

Bij de artiesten die goed zijn in het schrijven van wat diepzinnigere teksten dan Ik hou van jou en ik blijf je trouw, hoorde zonder meer Robert Long, of eigenlijk Bob Leverman. Nadat hij eerst deel uitmaakte van enkele bandjes, waaronder Unit Gloria, ging hij in 1971 solo. Zijn eerste solo-LP Vroeger of Later sloeg gelijk goed aan. Van zijn album Homo Sapiens uit 1979 kwam Moederziel alleen. Helen Shapiro was nog maar 15 toen ze Little Miss Lonely uitbracht. Zowel haar stem als de inhoud van het liedje waren haar tijd ver vooruit. Na Don't Treat Me Like a Child, You Don't Know, Walking Back to Happiness en Tell Me What He Said was dit alweer haar vijfde top 10 hit in het Verenigd Koninkrijk. Het kwam daar ook in terecht in Ierland en Nieuw-Zeeland. Ze is nu 79 jaar oud.

Het is toch wat, al die verbroken liefdes. Maar gelukkig kun je met je liefdesverdriet terecht in Lonesome Town, waar je allemaal gelijkgestemden tegenkomt. Ricky Nelson zette het als eerste op de plaat. Het was de 7e top 10 hit in de Verenigde Staten voor deze veel te jong overleden zanger. Ook al bij een vliegtuigongeluk, toen hij 45 was. Gunnar Wiklund is eenzaam in de grote stad. Hij verlangt naar Hemma, oftewel thuis. In het Engelstalige origineel van Ensam i Stora Stan wordt die plaats bij name genoemd, namelijk Houston.

Backstage, I'm lonely, zei Gene Pitney in dit nummer over het in feite heel eenzame artiestenleven. Hij treedt op voor duizenden fans en is beroemd, maar vanwege zijn drukke bezigheden had hij niet genoeg aandacht voor zijn liefje, die daarom weg is gegaan. Hij vroeg haar of ze alsjeblieft terug wilde komen, omdat hij haar zo vreselijk mist. Neil Diamond schreef Solitaire, dat een hit werd voor eerst Andy Williams en daarna de Carpenters. Zij namen het op in hun repertoire, omdat de stem van Karen er zo goed op uit kon komen. Met succes dus. Maar ze heeft het zelf nooit met veel plezier gezongen. Met een 17e plaats in de Amerikaanse hitlijst was het ook een relatief kleine hit voor broer en zus Carpenter.

Een van de meest eenzame liedjes is Mr. Lonely, over een soldaat die zijn thuisgrond mist en zelfs geen brieven van hen ontvangt. Het werd gezongen en medegeschreven door Bobby Vinton. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin de eenzaamheid hoogtij vierde. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Marty Gold en This Orchestra met het Hank Williams nummer I'm So Lonesome I Could Cry uit 1966. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Prelude nummer 7 van Frédéric Chopin op zondagavond. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de Notenkraker. En om 6 uur, of om, ja, om goed 6 uur 's avonds, is het natuurlijk altijd notenkrakertijd en ook etenstijd. Dus als u aan tafel zit, wensen Herman en ik u natuurlijk smakelijk eten. Het eerste uur vanavond alleen maar operette highlights. Ja, voor de liefhebbers, die kunnen er hartje ophalen. Want we beginnen met Johann Strauss, de Tritsch-Tratsch-Polka.

Ja, wie kent hem niet? De Trutsch Tratsch Polka van Johann Strauss. Muziek van Johann Strauss komt in dit eerste uur natuurlijk heel vaak langs. Maar we gaan eerst naar twee nummers luisteren van Franz Lehár. Es lebt eine Vilja.

Liepen, zwijgen, flüsteren, kijken. Ja, heel mooi. En we gaan weer verder met de muziek van Johann Strauss. Dat heb ik gezegd en dat komt ook heel vaak. 3 keer achter elkaar, Johann Strauss. Leichtes Blut, opus 319.

Dat was de Keizerwalser, opus 437. En Johann Strauss heeft niet alleen veel walsen geschreven, maar ook polka's. Onder andere de Annenpolka, opus 117.

En dat was dus de Annenpolka. Van Johann Strauss maken we even een uitstapje naar Emmerich Kallmann. Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht.

Niemand liebt dich zo wie ich. Vandaag heeft dat misschien niemand nog tegen u gezegd. Maar ja, het is u toegezongen. Dat is natuurlijk ook wat waard. We gaan weer naar Johann Strauss met de Egyptische Mars, opus 335.

Bist du das lachendes Glück? En dat was van Frans Lehaar. En Johann Strauss gaat verder met Im Grafenwald, opus 336.

Im Grafenwald, opus 336. Naar Paul Abraham nu. Paul Abraham, ja, zo moet ik het zeggen. Die traumschöne Perle der Südsee.

Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände. Maar ik ga nog niet weg. We blijven nog even, Herman en ik. Want we laten nu eerst nog wat muziek horen van Olaf Benatzky. Aber meine Herrschaften.

einmal Kaffee, ein weiches Ei, ein bisschen Lieb, 4 Kronen 2.

In Salzkammergut, da Kammergut. Ik geloof dat dit een hele vrolijke operette is. Weet u welke het is? Inderdaad, Im Weißen Rössel.

Es muss was Wunderbares sein. En tot aan het nieuws van 7 uur kunt u nog luisteren naar muziek van Johann Strauss, Rozen aus dem Süden.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er acht mensen in de drie auto's. De overige vijf liepen ook verwondingen op.

0: keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij het tweede uur van De Notenkraker. En we begonnen met Corrie Brokken. Altijd zal ik van je houden. En dat de begeleiding was het orkest van Harry van Hoof en op de piano Louis van Dijk. Ik heb nog twee hele mooie nummers van haar uitgekozen. En het volgende is Een klein gebed.

De Tijd, een schitterend nummer van Corrie Brokke. De tekst was van Lieselore Gerritsen en Louis van Dijk begeleiden haar weer geweldig op de piano. We gaan verder met het Serenata Maastricht Salonorkest. Serenade Opus 6 en daar staat erbij With the Wonderful Song of the Nightingale. Dus daar moeten we heel goed op letten en goed naar luisteren.

Ja, hij mag helemaal uitzingen, het vogeltje. Het lijkt wel dat we in een volière zitten. Het was Serenade Open 6, oftewel de Serenade van Torselli, gespeeld door het Serenata Maastricht Salonorkest. En daar gaan we nog een aantal nummers van laten horen. De volgende is Gold und Silber.

Het blijft een mooi nummer, Adieu Tristesse. Het volgende nummer kent ook iedereen en is ook heel leuk, heel mooi. Plezier d'amour.

Ja, dat fluitje hoorde er ook bij natuurlijk. Wiener Praterleben. Het laatste nummer wat Serenata Maastricht Salonorkest voor ons gaat spelen is getiteld Heinzelmenschens Wachtparade.

Dat was Liebestraum, gespeeld door Delif Kraus. En we gaan het laatste nummer erin zetten. Het Philharmonica Slavonica speelt tot aan het nieuws van 8 uur. Romance voor viool nummer 2. Ik neem afscheid van u. Dank u wel voor het luisteren allemaal. Een hele goede week toegewenst. Veel plezier nog vanavond met de verdere programmering hier op Veluwe FM. En namens Herman wens ik u natuurlijk ook een hele goede week toe. En volgende week zondagavond 6 uur weer een afspraak. De Notenkraker. Dag allemaal.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje.

0: FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedendag, luisteraars. Hartelijk welkom bij ons programma Cantate. De techniek is van Hans Boot. Samenstelling en presentatie Gerda Klok. De regenboog. Donkere luchten, wolken die vluchten, stormen langs het firmament. Daarna aan de hemel, het bonte gewemel, een kleurenschoonheid ongekend. Een strakheid van lijnen, die straks weer verdwijnen. Van horizon naar hemelhoog, symbool in de wolken, voor landen en volken. Het verschijnen van een regenboog. De jaren gaan henen met lachen en wenen. Toch straalt zijn trouw ons tegemoet. Om het al te begroeten en hem te ontmoeten. Verbond van God in kleurengloed.

Geborgen voel ik me in uw hand. U houdt me altijd vast. Verbonden door een sterke band, waarin ik uw liefde tast. Geborgen, veilig voor altijd. Uw hand bestuurt mijn gang. U, die mijn rots, mijn schuilplaats zijt. Mijn God, mijn leven lang. Geborgen, want uw trouw is groot. Uw liefde eindeloos goed. Uw hand geleidt mij door de dood. Maakt mij zelfs het sterven zoet. Geborgen tot in eeuwigheid, een uitzicht wonderschoon, een leven in uw heerlijkheid, als ik eeuwig bij u woon.

Vandaag? Stel dat u vandaag zou komen, plotseling als een bliksemschicht, een verblindend hel wit licht, breed verstorend hen die dromen. Blij zou ik u gaan begroeten, als Maria deed wel eer, vallen op mijn knieën neer, kussen drukkend op uw voeten. Ik zou mijn kinderen bij u brengen, zetten ze bij u op schoot, opdat u ze, klein en groot, met uw zegen zou doordringen. Ik zou niet langer hoeven vrezen voor een oorlog met atoom. Het lijkt een wondermooie droom. Wanneer zal het waarheid wezen? Stel dat u vandaag zou komen. O, Heer Jezus, maak het waar. Is uw rijk nu nog niet klaar? Wil niet langer blijven schromen.

De weg is vrij. De deur is los en langzaam waakt hij open. De weg is vrij. Je mag naar binnen lopen. Ook zonder goud of wierook in je handen. Ook als je bent van hier en niet uit verre landen. De weg is vrij. Je moet hem enkel gaan. De drempel over. Niet buiten blijven staan. Hier binnen ligt het kind door God gezonden, dat jou ziet zoeken, jou al heeft gevonden. De weg is vrij, je moet hem enkel gaan.

Herschepping. Tussen de regels lees ik uw liefde, die mij heeft gevormd naar uw beeld. Ik heb dat beeld gebroken, u hebt het weer geheeld. Ja, op mijn stamelend bidden deed u wat ik niet kon. Nu sta ik ongebroken, weer stralend in uw zon.

Dat God roepen in nood mag altijd. Maar hij is niet alleen eerste hulp bij ongelukken. Hij wil ook graag betrokken worden bij onze vreugde en ons geluk, ons werk en onze energie, onze handel en wandel. God bij regen en God bij zonneschijn. God is niet alleen een God van alstublieft, maar ook een God van dank u wel.

Windstilte. Ik voel mij opgenomen in uw wijde stilte. Ik voel mij overschaduwd door uw hand. En uit mijn hart wijkt alle bitterheid en kilte. Hier is het goed. Mijn boot meert aan uw strand. En alle stormen die ik ben doorgevaren, en alle golven dreigend huizenhoog, gij bracht ze met één handwenk tot bedaren, en met één blik uit uw almachtig oog. Nu wacht ik uw bevel weer uit te varen. Wanneer? Waarheen? Het is goed, want gij bepaalt. Ik blijf gespannen naar de verte staren, waaraan de einder eeuwig zonlicht straalt.

Blijdschap. Gij hebt het licht gezaaid op al mijn paden, en vreugde geurt uit iedere bloem mij toe. De bomen fluisteren vrolijk met hun bladen. De wind waait blijheid van ik weet niet hoe. En alle mensen zijn mij wel genegen. Op lichte voeten loop ik hen voorbij. Ik ben met mijn gevulde hand verlegen. De zon verjaagt de somberheid uit mij. De regen is mijn schild, de zon mijn wapen, de wind de bloemen. Alles is zo zoet. En als ik kijk naar wat gij hebt geschapen, dan weet ik dit alleen. Het is zeer goed.

Het kleine. Wat simpele dingen. Een bloemknop. Een lied. Het geluid van de branding. Het ruisen van het riet. Wat simpele vreugden. De lach van een kind. Een strak blauwe hemel. Een vlag in de wind. Wat simpele schoonheid. Een schelp op het strand. Een slootje vol kroos. En een wilg aan de kant. Wat kleine gebaren. Een handdruk. Een groet. Zijn gaven waarin ik Gods liefde ontmoet.

Te mogen zingen. Te mogen spreken van Gods vrede. Terwijl je strijdt met al je onvolkomenheden zonder respijt. Te mogen zingen van genade terwijl je schrijdt om al je zonden, al het kwade, vol zelfverwijt. Te mogen leven in het weten dat God je leidt. Dat je zijn kind mag heten, van schuld bevrijd.

Blijf bij ons. Blijf bij ons, Heer. Wij kunnen veel verdragen, maar niet de troosteloze eenzaamheid, de eindeloosheid van de kille dagen, waarin ons hart om uw nabijheid schrijdt. Blijf bij ons, Heer, ook als wij onbezonnen proberen onze weg alleen te gaan. Werp onze bouwsels, zonder u begonnen, omver. Laat er geen steen van blijven staan. Blijf bij ons, Heer, en wil ons begeleiden op weg naar huis, naar het eeuwig vaderhuis. Wil in uw woning ons een plaats bereiden. En breng ons thuis, Heer, breng ons veilig thuis.

Avondlied. Het is goed in het eigen hart te kijken, nog even voor het slapen gaan. Of ik van dageraad tot avond geen enkel hart heb zeer gedaan. Of ik geen ogen heb doen schreien, geen weemoed op een wezen lei. Of ik aan liefdeloze mensen een woordeke van liefde zei. En vind ik in het huis mijns harten dat ik één droefenis genas, dat ik mijn armen heb gewonden rondom één hoofd dat eenzaam was. Dan voel ik op mijn jonge lippen die goedheid als een avondzon. Het is goed in het eigen hart te kijken en zo zijn ogen toe te doen.

Drempelgebed. Wij komen biddend voor u staan en roepen u eerbiedig aan. O God, die levend zijt en licht, op u is onze hoop gericht. Vader, die in de hemel zijt, uw goedheid is van eeuwigheid. Wees ons op aarde zeer nabij. In uw ontferming schuilen wij. Heer Jezus, gij weet hoe de haat, de liefde naar het leven staat. Gij kent het vallen van de nacht. Uw opstanding is onze kracht. Heilige Geest, wees zelf het lied dat troost geeft in ons zielsverdriet. O, licht dat in uw hoge staat, de wereld ver te boven gaat.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe. Als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw

Hartelijk welkom luisteraars bij het programma Op de Drempel van de Zondag. Fijn dat u weer afgestemd hebt op Radio Veluwe FM. Vandaag zal dominee Goyert uit Nijkerk een meditatie houden over Psalm 1. Het thema is de twee wegen van Psalm 1. Hier lezen we over de keuze uit twee wegen die de mens kan bewandelen. De ene weg is de smalle weg en leidt naar het leven. En een brede weg die leidt naar de dood. De mens op de smalle weg volgt Gods woord en houdt vast aan dat woord. De mens op de brede weg keert zich af van God en herkent hem niet en heeft een zinloos leven. Maar laten we dit uur beginnen met God te loven en met diepst ontzag. Alleen God mogen we aanbidden als onze schepper en koning. Psalm 68, vers 10, 16 en 17.

Waar twee of drie bijeen zijn in de naam van Jezus, daar is ook Gods geest aanwezig. Dat heeft Hij ons beloofd in zijn woord. Ook nu is Hij in ons midden en wil Hij ons zegenen in dit uur.

ons dagelijks gebed mag zijn: God, wijs mij uw weg, opdat we u mogen volgen. Zijn wegen zijn vaak zo anders dan wij in gedachten hebben. Leg uw hand in zijn handen, want hij heeft het beste met ons voor.

Ja, laten we onze hand in zijn handen leggen, opdat ook hij ons de weg kan wijzen. Met Psalm 42 spreken we ons verlangen uit naar de Heer, want alleen de Heer kan uitkomst geven. Hij is onze enige redder. Drink van dat levende water en blijf op hem vertrouwen. Na deze psalm zal dominee Goyert zijn meditatie houden over Psalm 1 en aansluitend luisteren naar Psalm 89, waar we zingen van zijn goedheid.

We gaan lezen Psalm 1, de eerste psalm. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Maar, zo laatst, daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Ik denk dat veel luisteraars wel de plaat kennen van de brede en de smalle weg. Misschien hangt die nog wel bij u thuis of vroeger bij uw ouders. En die plaat is geïnspireerd door wat Jezus heeft verteld in de bergrede. Matthäus 7, 13, 14. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Dus twee wegen. En nou is het opschrift in de herziene Statenvertaling boven Psalm 1 ook twee wegen. Die eerste psalm is eigenlijk een inleiding op heel het psalmboek, een soort voorwoord. Wie die psalm gedicht heeft, dat staat er niet bij. Maar terecht is daar boven gezet later twee wegen. Eigenlijk een soort gelijkenis, zoals Jezus ook zo vaak gelijkenissen heeft verteld. Twee wegen, de weg van de rechtvaardige en de weg van de goddeloze. De rechtvaardige die wordt vergeleken met een boom, staat er in Psalm 1. En de goddeloze met kaf dat door de wind wordt weggeblazen. Wie zijn dat eigenlijk, die rechtvaardigen en die goddeloze? Nou, de rechtvaardige, dat zijn mensen die in de rechte verhouding tot God staan. Zo zijn ze niet geboren, want we zijn allemaal geboren uit Adam. We komen allemaal uit hetzelfde nest. Maar door wedergeboorte kan het zo zijn

dat een goddeloze een rechtvaardige wordt. En dat is het werk van de Heilige Geest in een mensenhart en leven. En die goddeloze dan, ja, goddeloze, dat zijn mensen, het woord zegt het al, die zijn van God los. Die houden niet van God. Ook niet van zijn woord, de Bijbel. Ook niet van zijn dienst. Ook niet van zijn volk Israël. En ook niet van de kerk, van de bruidsgemeente van de Heere Jezus. En als je nou naar Nederland kijkt, dan is dat eigenlijk de grote massa, wij zeggen wel eens, mensen die nergens aan doen, die de kerk misschien nog nooit van binnen hebben gezien. Ze kunnen denken, ja, maar wij zijn zo ook wel gelukkig. Het gaat er goed in ons leven, maar dan vergist een mens zich. En als je zo verder gaat en zo verder leeft zonder God, dan vergis je je voor altijd, voor eeuwig. Wel is er de mogelijkheid van bekering. Dus dat je van goddeloos een rechtvaardige wordt. Echt gelukkig zijn degenen die Jezus volgen, die gehoor geven aan de kortste preek die Jezus eens heeft gehouden, een preek van 2 woordjes slechts: volg mij. En die preek had grote gevolgen. Dus gelukkig degene die bij de Heere Jezus horen, maar die er ook naar leven, naar proberen te leven. Gelukkig die niet alleen door het leven gaan. Psalm 1 noemt hen welzalig. Zo begint die psalm, die valt eigenlijk met de deur in huis. In de Statenvertaling staat zelfs wel geluk zalig. Dat is 3 dubbel op. Zalig, welzalig, welgelukzalig. Dat wil zeggen, dan ben je goed af. Dan ben je gezegend. En hoe leven ze dan? Die rechtvaardigen, die gerechtvaardigden, die door de Geest bij Jezus zijn terechtgekomen en van wie de zonden vergeven zijn. Nou, Psalm 1 zegt wat ze doen en ook wat ze niet doen. Eerst 3 keer wat ze niet doen. Welzalig de man, dat is natuurlijk ook de vrouw, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. Het is eigenlijk een neergang, hè? Wandelen, staan en zitten. Ja, daar voelen ze zich niet thuis. Er zijn eigenlijk vreemdelingen hier beneden. En ja, daar zijn ze wel eens verdrietig over. Maar er staat ook wat ze wel doen. Namelijk, ze zijn verheugd, ze zijn blij met de wet van de Heere. En die overdenken ze dag en nacht. De wet, dat is hier niet alleen maar de 10 geboden en alles wat Jezus geboden heeft, maar dat is eigenlijk het hele woord van God. En dat woord is niet alleen maar voor de zondag, maar dat is een dagboek en dat is ook een nachtboek. En daar hebben ze vreugde in, om dat woord te onderzoeken, om te doen wat de kinderen zingen: lees je Bijbel, bid elke dag. En de hoofdpersoon van heel het woord, dat is Jezus.
We hebben Hem nodig voor verzoening, voor vergeving, voor vrede in ons hart en voor eeuwig zalig hemelleven. Jantje, die keek met oma naar die mooie plaat. En oma zei: Jantje, op welke weg zou jij nou willen lopen? En Jantje bekeek het eens en die dacht: nou, dat is wel aantrekkelijk, die brede weg. Hij zei: oma, ik wil graag op de brede weg wandelen. Oma schrok ervan. Maar ja, Jantje, die begreep dat nog niet goed. Dat een mens niet weet wanneer zijn einde gekomen is. Maar oma zei: je kan ook niet een zijpaadje nemen. Je moet terug naar af. Je moet terug naar het begin. Want daar is het kruis van de Heere Jezus. En daar hangt alles vanaf. En als je zo begint, dan kom je ook bij het goede eind. Niet in het vuur, maar in de hemel. En dan mag je altijd bij de Heere Jezus zijn. En dat is het allerbeste wat er is. En hopelijk heeft Jantje het een beetje begrepen. En wij ook. Amen.

Alleen Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Door het volbrachte werk van Jezus Christus is de weg weer geopend naar de Vader. Geef daarom uw hart en leven aan Hem om eeuwig met Hem te leven.

Die brede weg is zo verleidelijk en schenkt ons geen genot en brengt ons steeds verder van God vandaan. Luister daarom naar zijn liefelijke stem en volg alleen hem.

Omdat wij een God hebben die eeuwig leeft, mogen we hem ons leven lang loven en prijzen voor zijn liefde en genade, die oneindig groot is. Hij die vol ontferming ieder troost en al onze schuld vergeeft. Alleen hem komt toe alle lof en eer. Dank u, Jezus, voor zoveel liefde.

Wat kunnen we nog meer verlangen dan dat de Heiland onze weg begeleidt? Hij die ons voorgaat, keer op keer. Wat verlangt onze ziel dan nog meer? Ook al komen we in beproeving, Hij geeft weer nieuwe levenskracht. En drink van dat levende water dat ons vernieuwde levensvreugde geeft.

Het volgende lied is een gebed en leggen we ons leven in zijn handen. Die handen die ons nooit los zullen laten en ons voor vallen behoeden. Mogen ook onze handen en voeten toegewijd zijn aan zijn eer.

We zijn weer al toe aan het laatste lied. Nel Wallet en Gerrit Zetsema wensen u vanuit de studio een gezegende week toe, dragende Jezus Christus in uw hart. Ook willen we allen die ziek en eenzaam zijn niet vergeten. Zie naar hen om en bid voor hen. Tot volgende keer. Blijf elke dag de Heer verwachten, want Hij komt spoedig.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Je vraagt je wel eens af, heb ik iets laten liggen? Nee, niet je telefoon of je portemonnee. Die zijn best belangrijk, maar waar ik op doel is, wat heb je laten liggen in de zin van, wat had je meer kunnen doen? Wat kan je bijvoorbeeld meer doen naar je partner toe, binnen je gezin, binnen je gemeente of binnen je werk? Het antwoord op die vraag wordt natuurlijk gekleurd door een aantal factoren. Bijvoorbeeld de omstandigheden of je mogelijkheden. Laten we het daar eens over hebben. De omstandigheden, die heb je niet in de hand. Die kunnen meezitten en die kunnen tegenzitten. Oké, maar wat je wel in de hand hebt is hoe je daarmee omgaat. Als het meezit, laat je dan andere mensen daarin delen of, wanneer het tegenzit, ben je dan een zeurpiet of pep je jezelf en daarmee anderen ook op met de hoop op betere tijden. Welke keuze maak je daarin? En wat betreft jouw mogelijkheden, in principe worden die alleen beperkt door de talenten die je gekregen hebt en je eigen wil. Dat wordt al wat lastiger dus, want in hoeverre wil je en in hoeverre ben je je bewust van je talenten? Twee relevante vragen om je leven mee in te richten. Kortom, wat wil je met jezelf in het leven wat je hebt gekregen? En hier heb ik zowel vraag als uitroeptekens geplaatst. Want zo is dat ook. Wat wil je? Wat kun je? Wil je wat je kunt? Of kun je wat je wilt? Dat klinkt een beetje cryptisch, maar desondanks is het wel een dagelijkse strijd. Lieve mensen, ik heb de antwoorden ook niet. Wel deel ik met u deze vragen, die ik ook aan mezelf stel. Wat laat ik liggen en wat kan ik meer doen? Meer doen dus in de zin van anderen helpen en er voor hen zijn. Want dat is wat Jezus van ons vraagt. Daarin is Hij ons voorbeeld. Vallen doe je alleen, opstaan doe je samen. Kijk om je heen en laat niemand liggen. Benut elke mogelijkheid om een ander te helpen en wees daarin een voorbeeld. Een voorbeeld zoals Jezus gegeven heeft en zoals Hij het ook van jou vraagt.
1: Het groene hart van je radio. 24 uur per dag. Dit is Veluwe FM.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

U heeft geluisterd naar Gospel Light. Samenstelling en techniek Bob Voorn. Wij wensen u een goede nachtrust en hopen u volgende week weer aan de radio te treffen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morsten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.